0: geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatste zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84% en dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
3: Kippie.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Radio Noordzee.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg daar helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59.
14: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Olsen en hoe, hoe, hoe, hoe, hoe.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Hoe is het met jou? Dat wou ik eigenlijk vragen. Het is woensdag 15 juli. En niet vergeten, volgende week zitten we op de Nijmeegse Vierdaagse met de uitzendingen. Mis dat niet, René Verkerk, middagshow en heel veel artiesten die langskomen. Wordt echt een dolle boel.

jaar geleden. Het gaat zo snel allemaal, hè? Dat vandaag de sterfdag was van Peter R. de Vries. De man is omgebracht en nog steeds eigenlijk ongekend wat daar gebeurd is. Als je daarbij stilstaat, dan is het leven soms helemaal heel erg oneerlijk, toch? Iets luchtigers letterlijk vandaag. De 40e editie van het Friese Ballonfeest gaat plaatsvinden. Tot en met de 19e. Elke avond stijgen tientallen hete luchtballonnen op in verschillende vormen en formaten. En om

0: single van Jeroen van der Boom, Luchtballon bij Radio Noordzee. Volgende week de Vierdaagse in Nijmegen. En Noordzee is daarbij. Op 22 en 24 juli zijn we aanwezig op de Vierdaagse. En daar was iets leuks ontstaan. Namelijk een initiatief in de middagshow. Je kent het plaatje nog wel van Alex. Van jaren geleden, uit de jaren 90 was het volgens mij. Een bosje, een bosje, een bosje rode rozen. Nou, toen was het volgens mij René Verkerk die zei, waarom maken we daar niet van een bosje gladiolen van? En zo is gekomen. Zanger Alex heeft dat nummer opgenomen. Samen met Benny Solo. Plaat laat ik even horen.
1: Hey Benny Solo, ben je klaar voor een feestje? Ja Alex, geweldig. Die

altijd goed om te sparen, toch? Als de rente maar een beetje omhoog gaat. Sparen voor de nacht. Guus Meeuwis hoorde je. Samen met Maxime. Ochtendshow bij Noordzee. Zometeen ruimte voor jouw nederpoppepper. Geef hem even door via radionoordzee.nl. Welke klassieken mag ik draaien zo daar voor je?

0: Noordzee.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: het een tikje anders doet.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Alle verf super voordelig.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. Het lijkt erop dat aanslagen met explosieven zich verplaatsen. Het zijn er nog altijd evenveel, maar het gebeurt minder in Amsterdam en Rotterdam en juist meer in het oosten en midden. En voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, nu een park. Doordat daar nog munitie ligt, kan de brandweer niet dichtbij komen. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een warme zomerdag met temperaturen tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3. Maar ook via knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten in de file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouwen-Lelystad. Tussen Banten en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband.

0: loopbaan in zo'n reality show. Wat was het ook weer? Ex on the Beach of zo? Zoiets? Nou, ik kijk die dingen niet, dus ik weet niet precies. Maar Jari Helgen zat erin. Met de vlam in de pan hoorde je bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: Dankjewel Joris voor je leuke appje. Stil van, ik ben al jaren fan van het goede doel. En mij zou je niet blijer kunnen maken met zwijgen van het goede doel. Kan je die draaien? Jazeker, Joris. Dankjewel voor het aanvragen. Dit is

0: In de Noordzee top 30 met Luc van der Braak op nummer 6 met deze plaat. Jong en dom, Tino Martin hoorde je. Dit is Radio Noordzee waar we ochtendkoffie gaan drinken zometeen met een zanger of zangeres. Ja, wie is het? Dat is de grote vraag. Hou ik nog even geheim. Hoor je zometeen. En ook Robert van der Hebert komt eraan. Geld maakt niet gelukkig. Maar eerst even voor een klassieker van Gers Pardoel.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb.

0: Patrick op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer, een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad, tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn, een half uur vertraging. Door dat ongeluk is 1 rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten.
11: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Mart Hoogkamer en Billy Dansen hoor je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, ze zijn vrienden voor het leven, hè, die twee. Ja, ze bellen dagelijks met elkaar. Vaak een uurtje of drie zelfs. En van de ene tekst in de andere tekst, ze vullen elkaar goed aan. En ze zijn echt, ja, echt maatjes, leuk. Goedemorgen, welkom. Het is woensdag 15 juli. Sterfdag van Peter R. de Vries. In 2021 was dat. Ja, heftig eigenlijk weer als je erover nadenkt. Het veel luchtiger is als je nadenkt over de lunch van vanmiddag. Want het is vandaag officieel hotdogdag. Dus het kan zijn dat je gewoon een hotdogje krijgt van je baas. Ik hoop het. Ik heb wel even gecheckt, maar hier geen hotdog te vinden.

0: is het radiostation waar je smiddags naar huis rijdt met René Kerk en vanaf 10 uur Marleen Sahupala hoort. Dit is Radio Noordzee.
1: Hey Sylvan, hey. Weet je hoe laat het is?
0: Senna, hoe laat het is? Wat bedoel je?
1: Tijd om mijn nieuwe single te draaien.
0: Oh, natuurlijk. Jij met Sven Versteeg. Dit is Vuurwerk bij Noordzee. Lekker plaatje, hoor.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Eyewear. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Ja.
10: Is het echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
15: Kippie.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het goedkope zomerabonnement van NS is een hit, ook onder mensen die anders niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Door een hack bij een Frans boekingsbedrijf voor campings zijn ook tienduizenden Nederlanders geraakt. Hun gegevens zijn gelekt, plus de data wanneer ze op vakantie zijn, meldt 1 Vandaag. En Oekraïne heeft 17 Russische olietankers geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm met temperaturen tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten drijven wat wolken over.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk. Maar er toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Jouren naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk.

0: en Vespa hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: De ochtendkoffie drinken we vandaag met niemand minder dan Sam van Veldhoven. Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de zomer komt eraan. Ben je klaar voor de zomer eigenlijk, of niet?
2: Zeker wel, hè. De temperaturen gaan lekker stijgen, dus klaar voor de zomer zijn we zeker.
0: Ja, heb je plannen?
2: Ja, op dit moment zit ik in Spanje, dus dat is helemaal top, ja.
0: Waar ergens ongeveer? Welke hoogte?
2: Cambrils, in de richting van Salou.
0: Wat heerlijk, joh. Maar ja, het is ook hoogseizoen qua feesttent en zo. Hoe doe je dat dan, of ga je binnenkort weer terug?
2: Nee, het is eigenlijk, houden wij altijd gewoon een periode vrij. 2-3 weken dat ik echt gewoon vakantie heb, dat we geen optredens plannen. En als ik terug ben van vakantie, dan gaan de optredens gewoon weer beginnen.
0: Ja, dus de mensen moeten even wachten op je, hè?
2: Ja, zeker, zeker, inderdaad.
0: Gefeliciteerd met jouw nieuwe single, Hey, kom maar op. Vertel eens over de plaat.
2: Ja, deze single is eigenlijk tot stand gekomen door een ideetje van mij en Manfred. Ik heb Manfred Jongenelis, zit ik eigenlijk al vanaf mijn eerste single. Ik zing nu vanaf mijn 10e al. En ik heb bij Manfred aangegeven om een keer met een echte zomers feestplaat te komen. En zo is dit eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Carlo Rijsdijk van Helemaal Hollands heeft de tekst geschreven van deze single.
0: Ja.
2: En het is een lekkere zomers feestplaat, ja.
0: Hey, vanaf jouw 10e ben je al aan het zingen, inderdaad. En hoe is dat zo gekomen als kind? Wie heeft jou aangestoken?
2: Ja, eigenlijk vroeger als kind ging ik al met mijn ouders naar Nederlandstalige evenementjes bij ons in de buurt in Roosendaal, naar cd-presentaties. En zo kom je toch tussen die Nederlandstalige muziek. Ging ik als klein jongetje al op het podium meestaan zingen. Dus zo rol je daarin. Op een gegeven moment ga je op zangles. En uiteindelijk ben Manfred Jongenelis uitgekomen in 2017 voor een demootje op te nemen. En zo in 2018 is toen mijn eerste single uitgekomen, Als ik later eens trouw, toen een cover van John de Bever. En ondertussen zijn we alweer 14 singles verder in 2026.
0: Ja, zo snel gaat het, hè. Als je in je familie kijkt, wie heeft nou jou echt het setje gegeven? Waar heb je nou het meeste aan gehad?
2: Ja, eigenlijk in de familie is niemand muzikaal eigenlijk, maar mijn ouders, daar heb ik heel veel steun aan natuurlijk. Die hebben mij vanaf van kleins af aan overal in gesteund, mee naar optredens. Mijn vader gaat nog steeds elk optreden mee, ze hebben allemaal, zijn gewoon heel belangrijk voor mij.
0: En als je het podium afkomt, hoe kijkt je vader dan naar je?
2: Ja, trots ja. Natuurlijk. Die staat altijd trots te kijken natuurlijk als ik op het podium sta. Dus we hebben samen al hele mooie dingen mee mogen maken. Als je kijkt waar we begonnen zijn als klein jongetje en op wat voor podia als ik nou al heb mogen staan. Dat zijn natuurlijk een mooie dingen om dat samen mee te maken, ja.
0: Ja, leuk hoor. Nou, nu jouw nieuwe single, jouw zomerhit. Hey, kom maar op. En dank voor je tijd. En goed insmeren, hè?
2: Ja, komt goed. Zeker. Jullie ook bedankt, hè.

Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis. Het is een nacht die je normaal...

0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
13: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
18: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart. Die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6, Joure-Lelystad, bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden.
18: 200% duur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Hazes, ik haal alles uit het leven, hoor je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Net was wakker. Zijn al 2 uur bezig, hè. Vanaf 7 uur, de ochtendshow hier bij Radio Noordzee. Op de hotdogdag. Ja, spreek het maar eens 2 keer uit. Hotdogdag. We zijn vandaag officieel hotdog. Lekker ketchup, een beetje mosterd eroverheen. Oh, heerlijk, joh. En hij start vandaag de 40e editie van het Friese Ballonfeest. En dat gaat plaatsvinden tot en met 19 juli. Wat gaat er gebeuren? Nou, iedere avond stijgen tientallen hete luchtballonnen op. In verschillende vormen en formaten. En het is dus een jubileum. Dus er is ook 1 luchtballon bij in de vorm van een taart. Dat is lekker, hè? En mocht je naar de halve finale gaan kijken, de tweede halve finale van het WK vanavond. Nou, dat jouw

0: Moet Simon Keijzer, leuke plaat.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: In het hitdossier zijn we bezig met de titels van platen. En we zoeken naar platen die ooit in de top 40 hebben gestaan. Nou, deze heeft erin gestaan. Maar wel lang geleden, hoor. Oi, oi, oi, het is wel echt een klassieker. De band heet De Silvera's. En het plaatje heet Dankje voor de bloemen. Even heel ver terug in de tijd.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

vakantie? Ja, ben je aan het ontspannen? Of ben je nog aan het werk? Nou, zometeen even een klein rondje langs de Nederlandse campings. Als je een suggestie hebt van een leuke camping waar je misschien even wat promotie voor wil maken, mag gewoon, hè? Even een mailtje sturen naar sylvan@radionoordzee.nl. Dus sylvan@radionoordzee.nl. Doen we zometeen een kleine round-up van de binnengekomen appjes. Vind ik leuk. Dan nu, Wesley Bronkhorst. Misschien een beetje vroeg, maar hij drinkt rosé.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Deze week in de bonus. Aver

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op en rond de Wallen in Amsterdam heeft de politie vannacht onderzoek gedaan naar mensenhandel. 4 mensen werden opgepakt, 3 anderen in Roemenië. In de haven van Antwerpen komen giftige dampen vrij uit een schip. Waarschijnlijk is er iets misgegaan bij het laden. Havenmedewerkers kregen ademnood en prikkende ogen. Eentje ligt op de intensive care. En na de hack bij een Franse bookingsite voor campings zijn ook enkele Nederlanders slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. In totaal zijn van duizenden Nederlanders gegevens gelekt. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee iets koeler. In het oosten overdag ook een paar stapelwolken.
20: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
22: De spits is zo goed als afgerond. Hier en daar nog wel iets van file. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 14 kilometer en 30 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Helemaal afgesloten is de A6 nog altijd. Jouwe Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. En op de A12 goed nieuws richting Den Haag. Bij Houten is de weg weer vrij. Eerder lag daar een lading glas op de weg. De file moet nog een beetje oplossen. Je hebt nu nog 15 minuten vertraging.

0: Koers en zijn route du soleil. Je kan natuurlijk ook gewoon in Nederland blijven.
1: Klinkt als de zee, voelt als de zon. Ja. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Ja, gewoon lekker op de camping in Nederland. En ik vroeg aan je, heb je leuke suggesties? Waar sta jij op de camping? Waar luister je naar Radio Noordzee? Goedemorgen Silvan, we staan op de camping Bakkum. Eerst op de fiets door de duinen en daarna een patatje op het strand vanmiddag. Dat zijn de dagen die we gaan onthouden de rest van ons leven. Familie Willemsen, dankjewel voor het leuke appje. Hey Silvan, Noordzee/groeten vanuit het strandpark Vluchtenburg.

bij het zwembad en wij genieten van verse koffie. Meer heb je niet nodig. Nee, dat is een goed vooruitzicht. Leuk hoor, al die vakantiegroetjes en ook campings waar je heen gaat. Laat me even weten, wat is nou echt een plek die we even moeten noemen hier bij Noordzee? Dat doen we graag voor. Zometeen nieuwe single van Monique Smit, Niet naar huis. En hier is de Frank Boeijengroep bij Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Rasenberg van Abel. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij. Nou, zij ook. Nou ja, niet echt, maar wel qua collega zijnde. Ik heb het over Marleen Sahupala zometeen. Ja, hoor je vanaf 10 uur. Veel plezier met haar. Geniet van deze mooie woensdag. En morgen om 7 uur spreek ik je weer. Oké. Dit is Treintje en de Zee.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Social deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Nee, oké.
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand'Italia. Thuis in Italië.
10: Auw. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
25: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
26: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse boekingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen netmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

En we zijn officieel begonnen. Ik weet niet hoe, maar we zijn echt begonnen. Het is woensdagochtend 15 juli. Je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier. Fijn dat je erbij bent. Want de komende 2 uur ga je ook weer lekker genieten van de beste Nederlandstalige muziek hier op Radio Noordzee. De Radio Noordzeester van de week, die komt er zo aan. En ja, die heeft een van zijn grootste hits te danken aan Edwin Evers. Huh? Hoe zit dat? Ik ga het je zo vertellen. En ik zoek altijd even op, zijn er nog bekende Nederlandse artiesten, bekende persoonlijkheden, jarig vandaag? Nou, eigenlijk niet. Nou ja, of eigenlijk wel. Maar het is de geboortedag van Rembrandt van Rijn. En nou lees ik hier, en dat moet ik toch nog eens even verder induiken. Dat was waarschijnlijk in die tijd zo. Ja, hij is geboren in 1606 of 1607. Hè? Weten we dat niet zeker? Nou, ik ga het nog even opgoogelen. Het is natuurlijk wel een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de 17e eeuw geweest. Hè? Dus gefeliciteerd allemaal met Rembrandt van Rijn. Straks de shownieuws update, die krijg je van de shownieuws redactie. En dit zijn Maxime en Babette. Hoe dan ook.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. John de Bever heeft vanochtend op sociale media gereageerd op het overlijden van acteur Kees Geel. Kees verzorgde jarenlang de voice-over voor de RTL-serie De Bevers. Onze magische voice-over stem is niet meer, zei John. Door jouw timing, gevatte humor en het begrijpen hoe wij zijn, maakte ook jij De Bevers tot een succes. Bedankt hiervoor, rust zacht. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 61 jaar. De acteur was bij het grote publiek vooral bekend dankzij zijn hoofdrol in de film Simon en de serie Flikker Rotterdam. En Afro Tros, die de serie Flikker Rotterdam uitzendt, heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Kees Geel. De acteur speelde vanaf 2016 in Flikker Rotterdam de rol van rechercheur Stan Vroom. Een woordvoerder van de omroep laat gisteravond weten dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid daarbij van grote waarde waren. Wij wensen zijn kinderen en de mensen die hem lief hebben veel sterkte toe. En een grote opluchting voor het gezin van Mick Harre. Zijn vriendin Kim is inmiddels van intensive care af. Zij belandde daar afgelopen weekend omdat ze na de geboorte van hun dochtertje ernstige complicaties kreeg. Volgens Mick ontstonden de problemen nadat de placenta na de bevalling niet loskwam. Kim moest met spoed worden geopereerd. Nou, wanneer ze weer naar huis mag, dat is nog niet bekend.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl.

Maud, zoals je naar mij kijkt. En we zijn eruit. Ik heb even gegoogeld en ik kreeg al een berichtje van iemand die zei: Rembrandt van Rijn is geboren in 1606. Weten we dat ook weer. Nou, deze week is de lunchpresentator hier op Radio Noordzee de zanger van Abel. Je kunt hem van alles vragen overigens via radionoordzee.nl. Maar buiten dat, vorige week heeft deze zanger het lunchprogramma gepresenteerd. Robert van Hemert.

0: hard op de achterbank.
1: De klanken van Tessa June, Achterbank. Dame die lekker aan de weg aan het timmeren is. Superleuk. Wat heeft Edwin Evers te maken met een van de grootste hits van onze Radio Noordzeester? Het is een apart verhaal. Je hoort dat straks.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitapro.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
5: Kippie.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Radio Noordzeester van de Week
1: is Guus Meeuwis, die al jaren hoog in de hitlijst staat. Grootse concerten geeft met een zachte G. In 2005 verschijnt een album met hoogtepunten, getiteld 10 jaar levensecht. En dat album, daar staan zijn grootste hits op, aangevuld met een aantal favorieten van hem, waaronder 2 covers. En 1 daarvan is Geef mij je angst van André Hazes. Hij nam dat nummer al eerder op, eigenlijk op verzoek van Edwin Evers, daar zal je hem dus hebben, voor het zilveren jubileumconcert van Hazes. Nadat Hazes was overleden, vroeg Rachel of Guus dat wilde zingen tijdens die afscheidsplechtigheid in Amsterdam, in de Arena. Misschien kan je het nog herinneren met dat vuurwerk. Vanaf dat moment is het een hele grote hit, mede te danken dus ook aan Edwin Evers. En vandaag ga je hem horen in de Radio Noordzeester van de week. Guus Meeuwis met Geef mij je angst.
0: De Radio Noordzeester van de week.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

dat je verliefd wordt terwijl je geniet van vakantie, zon en zee. En dat je eigenlijk misschien denkt, nou, dat is een tijdelijk dingetje, het is leuk voor nu. En dat je terugkomt in Nederland en dat het dan vervolgens nog steeds leuk is. En zelfs de liefde van je leven blijkt. Het gebeurt. Misschien niet vaak, maar het

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Alle verf super voordelig. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond. En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier. Maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Jong en Dom, Tino, Martin, leuk dat je luistert. Want het is even na 11. Je luistert dus naar het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. En we gaan het dus even hebben zo meteen over de vakantieliefde. Want misschien heb je dat wel eens meegemaakt, een vakantieliefde. Als er dan iemand was die ook nog eens een keer uit Nederland kwam, heb je dan nog wel contact gehouden met die persoon? Of was de liefde over zodra je in het vliegtuig richting huis ging en was het gewoon leuk voor dat moment? Dat kan natuurlijk ook. Maar het gebeurt toch echt dat een vakantieliefde blijvend is. Straks een mooi verhaal heb ik voor je. Want het komt voor in de link van Marleen. Ook zometeen een shownieuws update. En je kunt natuurlijk nog altijd een verzoekje bij me kwijt via radionoordzee.nl. Wie weet ga ik hem straks voor je draaien.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Barak met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, herdenkt vandaag op sociale media Peter R. de Vries. Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat de misdaadjournalist overleed. Zo schrijft ze, het is precies 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed aan de gevolgen van de aanslag op hem. We missen Peter nog altijd en we missen waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie. John de Bever die heeft vanochtend op sociale media gereageerd op het overlijden van acteur Kees Geel. Kees verzorgde jarenlang de voice-over voor de RTL-serie De Bevers. Onze magische voice-over stem is niet meer, zo schrijft John. Door jouw timing, gevatte humor en het begrijpen hoe wij zijn, maakte ook jij De Bevers tot een succes. Bedankt hiervoor, rust zacht. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 61 jaar. En Estefane Polman die trekt zich niets aan van uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen over haar aanstaande rol in Vandaag Insight. Ze zal gewoon aanschuiven in het programma. Dat heeft haar moeder, die tevens haar manager is, gisteren aan Shownieuws laten weten. René trok de komst van Estefane maandag publiekelijk in twijfel aan het begin van de talkshow. De lat ligt hier te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers niet aanbranden om hier te gaan zitten, zo zei René van der Gijp onder meer.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Radio.

0: het wiegelied van de drie J's natuurlijk.
1: De link van Marleen.
0: De link van Marleen staat al deze hele week in het teken van de vakantie. Hè? Liedjes die over vakantie gaan of zelfs vakantie in de titel hebben. We hebben Anne Fleur Vakantie al gedraaid van Roxy Dekker. De vakantie van Gerard Joling gisteren. Ja, en nu een nummer dat over vakantieliefde gaat. Want dat is natuurlijk wat je vaak hoort. Daar ontstaan de mooiste romances. En een succesvolle vakantieromance kan ik je meegeven. Dat bestaat dus echt. Dat zijn mijn ouders. Die hebben elkaar ontmoet in Mallorca tijdens de vakantie. En dat kan dus heel goed uitpakken, zal ik maar zeggen. Want ja, ze hebben 2 kinderen gekregen. Zijn altijd getrouwd gebleven. Gelukkig samen geweest. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Zo kan het gaan, hè. Nou, dit is een nummer uit 2018 van Yves Berendsen. En hij zingt dit natuurlijk ook wel eens live, hè, bij zijn grote shows. Dan doet hij dat met een van zijn backing vocals. En dat is Natasha Denthalm. Die ken ik toevallig. Dat is een supergoeie zangeres. Misschien een onbekende naam, maar hou die meid in de gaten. Maar hij zingt het ook wel eens met Emma Heesters. Maar hier zingt hij hem alleen. Dus helemaal in zijn uppie over vakantieliefde is dit Yves Berendsen in De Link van Marleen.
1: De Link van Marleen.

daar word ik ook vrolijk van hoor. Heerlijk deze zomerse klanken van Gordon en Replay Me Love You. En we blijven even in de zomerse klanken. Wat te denken zo vlak voor de klok van 11:30. Van deze, van Splitsing. Een zomer lang. En je kunt me nog laten weten wat je zo wil horen, hè?

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.

Ja, zou je deze ooit aanvragen als verzoekje en je komt niet op de titel en je zegt la la la la la, dan weet ik genoeg. Ben je verliefd? Jari Hellegers en Monique Smit. Maar het is inderdaad tijd voor het verzoekje en ik heb een hele leuke gekregen van John, die Banger Hart van Rob de Nijs wil horen. En nou wordt Rob de Nijs heel erg vaak aangevraagd, maar Banger Hart, die komt niet zo vaak voorbij. Dus ik vind het ontzettend leuk, John, dat je deze hebt aangevraagd. Bedankt voor je berichtje. En we gaan hem uiteraard speciaal voor jou draaien nu. Geniet ervan. Zet hem maar lekker wat harder. Rob de Nijs voor John. Banger Hart.

Het welverdiende applaus. Voor Bluff aan de kust, de live versie. En dat zijn toch de mooiste, laten we nou eerlijk zijn. Het is bijna 12 uur, de lunchpresentator die deze hele week de lunch voor je presenteert. De zanger van Abel, Joris Razenberg, die staat alweer klaar om tot 1 uur zijn favoriete Nederlandstalige muziek voor je te draaien. En om vragen die je eventueel aan hem wil stellen, te beantwoorden voor je. Het wordt weer een gezellig lunchprogramma, daar ben ik van overtuigd. Blijf lekker bij Radio Noordzee, de hele dag natuurlijk. En tot morgen.

0: meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Geeft ruimte.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
9: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er 2 achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En dat was het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee.

0: samen met Joris Razenberg van Abel.
1: Maan en Goldband met Stiekem. Wat we niet stiekem doen is een geweldige muzikaal lunch. Samen bleven hier op Radio Noordzee. Je mag alvast de boterham gaan smeren. Dan ben ik, Joris Razenberg van de band Abel, onderweg naar jou met de beste muziek van eigen bodem. VOS de Kunst zong over haar, net als Frank Boeien en net als Herman van Veen. Het originele is van Leonard Cohen. Dit is Suzanne op Radio Noordzee.

0: Ferry de Lid en Shaq, Baco in Monaco. Het volgende nummer is toch wel ietsjes anders. Dat is Nederlandse of Achterhoekse rock en roll. Niet te veel over zeggen, gewoon lekker raggen. Dit is Normaal met Oerend Hart.
1: Ik zeg oeh! Oeh!

0: gaat vaak door de maag. Dat zal bij René Vroger en Welend vast niet anders zijn. Blijf lekker hier bij Radio Noordzee. Want Flemming, Zoe, Tauran en Ronnie Flex komen er nog aan. En Nu Media is ook van de partij.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
2: Odido. Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
17: en zit!
16: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
17: Oh, ja, hé, ben alweer!
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Ja?
19: Echt serieus?
18: Oh.
20: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10%.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Radio Noordzee Lunch, geserveerd door Joris Razenberg. Van

0: Radio Noordzee Lunch. Met Joris Razenberg van Abel.
1: Numidia, ik bleef geloven. Het is leuk om te zien welke vragen jullie allemaal voor mij hebben. En ingestuurd hebben ook. Voor vandaag kies ik voor de volgende vraag van Marco Druijf. Hij vraagt welke artiesten een grote inspiratie voor mij zijn. Poeh, Marco, dat zijn er nogal wat. Ik denk dat het voor mij begon met The Beatles. En de Crowd House speelde daar een grote rol. Ik vind Nirvana een hele goede schrijver. Queen, U2, Coldplay. Nou ja, is te veel om op te noemen. Frank Boeien, als het om de Nederlandstalig gaat. Ik denk dat ik altijd wel kijk of dat een nummer een mooie melodie heeft en wat de tekst daar dan bij past. Dus daar ben ik altijd wel gevoelig voor. En dat probeer ik in de tekst en de muziek van Abel ook te doen. Dus dank je, Marco, voor je vraag. En over twee stemmen gesproken en mooie muziek. Daar zijn we aanbeland bij. Agda en de Munnik, die kunnen er ook wel van. Dit is Het regent zonnestralen.

Macht, Hoogkamer en Billy Dans, Grappie Sappie. Dit was alweer de lunch voor deze woensdag. Fijn dat je erbij was. Morgen lunchen we natuurlijk weer samen met de beste muziek van eigen bodem. We sluiten af met deze absolute klassieker uit de jaren 80 van Klein Orkest. Wat ik er zo mooi aan vind is dat het, ja, het contrast tussen rustige muziek

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?

0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios,
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto op reed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kan het zelf uitzetten in de instellingen. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Daar had je een Feyenaard's finest. Tenminste, ja, volgens mij met afstand de bekendste inwoner van dat plaatsje. Frans Bouwburg, je hoorde heel lekker ding bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. De 15e van juli opnieuw een heerlijk tropische dag waar we lokaal door de 30 graden gaan. En morgen wordt het nog warmer. Kortom, insmeren kun je leren en hydrateren kun je ook leren. Dus pak er een lekker borreltje bij of gewoon een glaasje water uiteraard. En daarmee overleven we die werkdag wel. Of misschien ben je lekker aan het genieten van je zomervakantie die uiteraard op steeds meer plekken in het land gaat beginnen. Houd Radio Noordzee lekker aan als muzikale omlijsting van je dag. Met zometeen Dave Dekker, Vespa, Toontje Lager komt er ook aan. En nu Zoe, Levi en Snelle, hun duet.

0: Een echte nederklassieker. Van Toontje Lager. Je hoorde stiekem gedanst bij Radio Noordzee. En over dansen gesproken, wist je dat dat hartstikke goed is voor de gezondheid? Ik heb het even opgezocht. Zo'n 20 minuten dansen kan al leiden tot het verbranden van zo'n 350 calorieën. Hoppakee, nou, laat die heupen lekker swingen op de muziek van Radio Noordzee. Wel een beetje voorzichtig, hè, met het warme weer. Maar de heupen kunnen van links naar rechts met de nieuwe van Emma Heesters. Radio Noordzee. Deze week het belangrijkste liedje.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Emma Heesters.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stop Roasted

0: 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Waarom Simyo.

0: De zomer van Radio Noordzee met Robert van Hemert en Zandloopster.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Yes, het is weer woensdag vandaag en traditiegetrouw, zoals elke woensdag, duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar muziek in een streektaal, want uiteraard zijn wij 200% puur Hollands, maar we waarderen ook gewoon het Limburgs, het Achterhoeks, het Haags, het Zeeuws, kortom, alle streektalen die Nederland rijk is. En vandaag gaan we naar het hoge noorden, naar Friesland, naar de man die sinds dit jaar ook de nieuwe zanger van The Scene is. Hij vervangt daar T. Lau, is op dit moment aan het toeren met The Scene, maar natuurlijk begon het allemaal voor hem in de kast. En ook daar is hij nog steeds onderdeel van. Ik heb het uiteraard over Siep van der Ploeg, hun grote hit. Dit is In Nijedij.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
2: De nacht is voorbij.

gezelligheid met een zachte G. Guus Meeuwis en Van Gant bij Radio Noordzee. Je hoorde Ik Wil Met Je Lachen. Guus Meeuwis, de man die onder andere 4 optredens gaat geven in Ahoy Rotterdam komend jaar. Hij gaat ook nog naar Groningen. De Martini Plaza, AFAS Live. Kortom, Guus slaapt meer in hotels dan in zijn eigen huis, denk ik. Maar ga lekker genieten van zijn concerten, zou ik zeggen. Dit is Radio Noordzee, woensdagmiddag. Zometeen een kakel versus shownieuws update.

0: meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd...

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
8: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

comeback single met Gordon eerder dit jaar, Me Love You. En die comeback gaan ze vieren in Ahoy, Rotterdam. Gaat gebeuren op 9 oktober. 30 jaar replay met vrienden. En diezelfde Gordon is daar uiteraard ook bij om de liedjes van vroeger en de liedjes van nu lekker te zingen. Gordon tegen die tijd ook te zien op de cover van het blad Een Mensheld. Ja, hij is hard aan het trainen om een sixpack te krijgen. Om daarmee in de oktobereditie van De Mensheld te staan. Die trainingstocht van Gordon is te volgen op zijn Instagram. Is vermakelijk hoor, kan ik je melden. En weet je Gordon, mocht het nou niet lukken, dan ga je gewoon naar de supermarkt. Haal je daar 6 blikken bier, ga je daarmee op de foto. Sta je ook op de foto met een sixpack, ja toch? Beetje genieten van het leven, doen we bij Radio Noordzee ook. Zometeen Hanna mee en Bluff. Een shownieuws update komt er ook aan. En dit is Criss Cross Amsterdam. André.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Barak met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, herdenkt vandaag op sociale media Peter R. de Vries. Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat de misdaadjournalist overleed. Zo schrijft ze: het is precies 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed aan de gevolgen van de aanslag op hem. We missen Peter nog altijd en we missen waar hij voor stond. Veel sterkte en liefde vandaag voor de familie. En John de Bever die heeft vanochtend op sociale media gereageerd op het overlijden van acteur Kees Geel. Kees verzorgde jarenlang de voice-over voor de RTL-serie De Bevers. Onze magische voice-over stem is niet meer, zo schrijft John. Door jouw timing, gevatte humor en het begrijpen hoe wij zijn maakte ook jij De Bevers tot een succes. Bedankt hiervoor, rust zacht. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 61 jaar. En Estefane Polman die trekt zich niets aan van uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen over haar aanstaande rol in Vandaag Inside. Ze zal gewoon aanschuiven in het programma. Dat heeft haar moeder, die tevens zijn manager is, gisteren aan Shownieuws laten weten. René trok de komst van Estefane maandag publiekelijk in twijfel aan het begin van de talkshow. De lat ligt hier te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers niet aanbranden om hier te gaan zitten, zo zei René van der Gijp onder meer.

De mannen die razend populair zijn, uiteraard in hun thuisprovincie Limburg, maar ook in andere delen van het land, onder andere in de Achterhoek, want de komende zondag staan zij op de Zwarte Cross. Jazeker, die gaat beginnen. Morgen is het zover. 4 dagen huiken in de Achterhoek. Heel veel plezier mocht je die kant op gaan. En Rowan Hesse daar dus te zien op de zondag. Je hoorde nu Limburg bij Radio Noordzee. En dit is Tessa June, Achterbouw.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
16: Kippie.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Marco Schuitmaker, Radio Noordzee. Je hoorde deze nacht. Hey, mocht je nog een uitje zoeken voor deze zomer, gewoon even lekker een dagje weg. Zou je een dagje Volendam kunnen overwegen? 2 tot 2,5 miljoen bezoekers ieder jaar trekken naar de dijk om daar de cultuur op te snuiven. En natuurlijk even op de foto te gaan in klederdracht. Ja, met die mooie zomerdagen voor de boeg zou je het kunnen overwegen. Volendam, uiteraard de plek waar heel veel goede Nederlandstalige muziek vandaan komt. Onder andere deze mannen, de 3 J's. Geloven in het leven. Ik hou die

Me wel Welte en Lil Kleine, je hoorde Maak Me Nou Niet Gek. Het thema van de Amsterdamse zomer. Nou, zomer is het in heel het land. Welkom bij Radio Noordzee. Insmeren kun je leren. En wij zijn de muzikale afkoeling voor je werkdag of vakantiedag. Met zometeen hier de headlines uit het nieuws. Ook een kakel versus shownieuws update staat voor je klaar. En eerst meezingen met een nederklassieker van Doe Maar.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer...

0: rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: met die knakworstjes en noedels en soep.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen. Onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Jurgen de Wild en Cheerio hoorde je bij Radio Noordzee. Een van de zomerhits van dit jaar. En de zon schijnt lekker buiten. En zometeen om 4 uur komen er echt 3 zonnestraaltjes binnen. De mannen van de Radio Noordzee middagshow. René Verkerk, Kobus Boscha en Jonathan Mink. Met de allerleukste afsluiting van je werk- of vakantiedag. En laten we eens even inchecken bij René om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren in de middagshow. Zometeen om 4 uur. René, goedemiddag.
1: Hey Lucky, goedemiddag jongen. Om 4 uur gaan de deuren weer open van het circus. Leggen we om te beginnen Menno eerst maar even op de slagbank. Die natuurlijk weer de altijd makkelijke, maar voor hem moeilijke raadsels moet oplossen. En het is bijna tijd om Kobus uit te zwaaien. Die gaat namelijk op vakantie. Ook hij verdient dat. Betekent wel dat we 1 kracht minder hebben. Dus we hebben een snuffelstagiair vandaag. In de vorm van Rini van den Elsen. Want Rini gaat de taken van Kobus overnemen de komende weken. En Rini is denk ik wel de meest bekende stem van Nederland. De stem bij Kesbeke, de augurk koning. Hij was de stem bij Gordon en Gerard. Daar gaan de meisjes. Vol goede tegenzin naar het bejaardenhuis. Nou, hij dus. Om 4 uur zullen we hem introduceren. Zorg dat je erbij bent. Op Radio Noordzee, wat een middag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. RTL is diep geraakt door het plotselinge overlijden van Kees Geel. De acteur is gisterochtend overleden op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werkte jarenlang als de vaste voice-over van televisiezender RTL 5... waar hij programma's aankondigde en promotievideo's insprak. Daarnaast verzorgt hij onder andere de voice-over voor verschillende programma's zoals De Slechtste Chauffeur van Nederland, Roy Donders en de realityserie De Bevers. In een reactie laat RTL weten dankbaar te zijn voor zijn betrokkenheid en de mooie samenwerking. En dan hartstikke leuk nieuws voor Estefane Polman, want haar biografie is deze week op de 7e plek in de bestseller 60 binnengekomen. Het is de wekelijkse lijst van de bestverkochte boeken. Het boek over de laatste jaren van haar handbalcarrière werd geschreven door journalist en programmamaker Gerbe Engelen. Het boek over Estefane gaat over de druk van jarenlang presteren onder hoogspanning, moederschap en een lichaam dat steeds vaker aangeeft wat de prijs van topsport is. En het bedrijf achter de aangekondigde musical Only Planet is failliet verklaard. Een woordvoerder van producent Peet Nieuwenhuizen heeft vandaag een bericht hierover van het AD bevestigd. Bij de ontwikkeling van de voorstelling waren grote namen betrokken, zoals Willem Spy, Stanley Burleson en Doris Baten. Het was de bedoeling dat Only Planet de innovatieve theaterervaring werd die het komend seizoen op meerdere plekken in Nederland zou worden gespeeld.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 10:30 naar SBS6. Radio Noordzee.

0: over.
1: Gert Verkot, Radio Noordzee. Je hoorde Vrij met mij. Nou, dank je. Weet je hoe warm het is? Ik bedoel, we wachten wel even tot het vannacht een beetje afgekoeld is, hè? Goedemiddag, Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Maak je klaar voor Amar. Je hoort hem zo meteen met Al heb je niets. En Mark Floren, snel doen het even lekker rustig aan. Met Parkje, Biertje, Vrienden. Na Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dit is Tranen van Goud.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: feestje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Deze week in de bonus.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Prachtig. Diggy Dex en Jan-Willem Rooij. Je hoorde Treur niet, ode aan het leven bij Radio Noordzee op woensdagmiddag. Altijd leuk om van je te horen. Je kunt heel de dag lekker met ons whatsappen. Kan via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. En als je dan bij ons in de WhatsApp belandt, kun je meedoen met prijsvragen, kun je concertkaarten winnen en natuurlijk altijd je favoriete liedje aanvragen. Deed ook Michelle. Zij stuurt: hey Luc, we maken ons klaar met de vriendengroep voor 4 dagen Zwarte Cross. En we hebben net alle drank ingepakt. Zou je voor ons Robert van Hemert en Donnie kunnen draaien met Moet dat nou? Nou, Michelle, dat klinkt hartstikke goed. Heel veel plezier op de Zwarte Cross. Het weer wordt volgens mij picobello, dus hartstikke lekker. En ik ga hem zo voor je draaien. Moet dat nou komt eraan. En ook een echte klassieker van Benny Nijman. Hoor je zo meteen na Jari Hellegers, de vlog.

Robert van Hemert en Donnie bij Radio Noordzee op deze tropische woensdagmiddag. En zometeen na 4 uur houd je het hoofd koel met de mannen van de Radio Noordzee middagshow. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosscha. Je hoort ze zometeen met de afsluiting van de dag. En onder andere om 4:10 zometeen lekker lachen met de raadsels met Menno.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Oh, serieus?

0: Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Maar het OM wil dat hij ook de gevangenis in gaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.
17: Met 41 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2, Maarsen Den Bosch voor de Jan Blankenbrug, de parallelbaan. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 31 minuten. Het is flink mis op de A15, Oostvoorne Ridderkerk voor Heiplaat Pernis. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 1,5 uur. De laatste is de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. Daar is je vertraging 28 minuten.
15: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu René Verkerk.
18: Let op. Dit programma

0: Het is Gerard Joling in de middagshow bij Radio Noordzee. 24 uur verliefd. Deed jij een kusje na?
1: Nee.
0: Een klein kusje.
2: Ja, maar Jonathan en Geer gaan heel ver terug, hè, dat weet je.

0: vakantie nodig. Dit is, nou ja, het laatste stukje even puur op karakter moet je dit doen. Maar ik weet zeker, je gaat het redden, jongen.
1: En, nou, weet je wat het lekker is? Kobus, ik liep met Kobus hier over de parkeerplaats. En die zegt van... wat is het warm, hè?
0: Het is warm, hè? Ja.
1: Dus wat doe je dan? Ja. Dan ga je naar een land ver weg... waar het nog warmer en nog vochtiger is.
0: Ja, en dat is Thailand, inderdaad. En hadden we het er gisteren al even over, Kobus. Ik bedoel, jij bent bijna onvervangbaar.
1: Bijna, hè?
0: Maar we hebben toch iemand bereid gevonden... om naar Hilversum te komen tijdens jouw afwezigheid... de komende 2 weken.
2: Maar die kon niet.
0: We hadden de perfecte vervanger gevonden. Ja, die kon helaas niet. Maar we hebben wel echt... De meest irritante quizmaster ooit. Bus op de PlayStation.
3: Oh ja.
0: Maar ook de stem achter zowat elke commercial die je tijdens de reclameboodschappen naar de koelkast jaagt. We zetten even de oren wijd open voor de man die zelfs een handleiding van een IKEA-kast nog spannend kan laten klinken. Rini van der Elzen! Ja. Rini, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je
2: voor
0: er bent.
2: Voor het mij welkom laten voelen. Want...
0: Ja, we moeten jou natuurlijk als een soort snuffelstage moeten we jou nu inwerken.
2: Ja.
0: En dan maandag gaat het echte werken. Komen natuurlijk als Kobus ergens in Thailand is.
2: Ja, dan...
0: Je vraagt je af of die ook
2: nog... Ik heb al gezegd, kan ik je bellen? Als tijdverschil.
0: Ja. Bij voorkeur niet s'avonds na 10.
2: Nee.

0: twee weken.
1: Dat er ook patiënt aan tafel zit.
0: Ja. En nou doet er elke dag even een live optreden voor.
1: Ja.
2: Voor de miljoenen.
1: Ja, had ik wel even graag van tevoren willen weten. Dan had ik me daar een beetje kunnen voorbereiden. Ja.
3: Hey, weet je hoe laat je de radio uit moet zetten dan?
0: Kom eens, Thailand. Kan jij een beetje tegen pittig eten eigenlijk?
4: Jawel, best wel.
0: Ja. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat jouw slokdarm de status van rampgebied wordt. En dat je vloeibaar lava moet drinken om eraf te koelen. Dus,
4: nou, de uitlaat van mijn slokdarm staat soms al in de brand, kan ik je melden. Dus,
0: we willen het gewoon even gecheckt hebben. In Thailand leer je snel dat een korte tuk-tuk-rit eigenlijk een extreme overlevingstest is. Het is belangrijk dat je dat in ieder geval vooraf even weet.
4: Ja, ja.
0: Waarbij verkeersregels slechts suggesties zijn. Betaal je 100 baht om oog in oog te staan met de dood. Dus
4: dan
0: weet je dat alvast.
4: Dan weet ik dat alvast.
0: Terwijl de chauffeur vrolijk meezingt met de radio.
4: Alles beter dan hier.
0: Hey, en denk jij dat je na die reis ook spiritueel verlicht bent?
4: Nou, dat weet ik niet.
0: Dat je hier verschijnt in een olifantenbroek en de hele dag over je innerlijke zelf praat.
4: Doe maar, hey.
0: Ja, dat is toch. Is dat mogelijk? Of
4: alles is mogelijk, hè?
0: Alles is mogelijk. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien, jongens. Menno!
3: Ja!
0: Ben je zover?
3: Ik ben zover.
0: Dan dragen wij jou weer naar de slachtbank.
3: Ah, oké. Okay. Nou, gaan we hoor.
0: Ik heb geprobeerd jouw handleiding te vinden, maar de conclusie is simpel.
3: Ja.
0: Gewoon meebrullen op jouw positieve golf. Dat is uiteindelijk de beste remedie. Het volume van jouw bulderlach staat standaard op Sandje Festivalterrein. Je bent een uniek model en wij hebben hem in huis. Onze dagelijkse motivatie, onze Menno!
5: Het raadsel van Menno.
0: Menno vertoeven op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpark, diner bij kaarslicht en massage. Oh. Zo klinkt dat.
3: Wauw.
0: Dat klinkt goed, hè?
3: Ja.
0: Het is alleen niet bedoeld voor mensen, maar voor honden.
3: En? Honden?
0: Voor honden, Zo'n hondenvakantiepark heeft Saskia Veldhuis nu geopend. In Vlagtwedde. Pure luxe voor de hond.
3: Oh,
0: dat is prachtig mooi.
3: Ja,
0: als je van je hond houdt, dan breng je hem daar gewoon een keer naartoe.
3: Naar hondenresort, hè?
0: Ja, dat ik zou het dus heel erg grappig vinden. Als er dan ook een specifieke kamer is ingericht voor die honden.
3: Ja.
0: Met gepensioneerde postbodes of zo. Dat zou leuk zijn, hè? Hey Menno, hoe noem je een hond zonder poten?
3: Een tackle?
0: Nee.
2: Een tackle, die heeft gewoon poten.
0: Een hond zonder poten, hoe noem je
3: dat? Kroket aan een touwtje.
0: Nee.
3: Hond zonder poten.
0: Hoe noem je hem?
2: Het is geen baalsnikker.
3: Heeft toch geen zin. Hij komt toch niet als je hem roept.
0: Met een blinde man en een dove vrouw spelen samen in een bandje.
3: Ja, oké.
0: Vraagt die blinde man aan die dove vrouw. Hé, hey, dansen zal. Wat denk jij wat die dove vrouw zegt?
3: dove man. Dansen zal.
0: Die blinde man vraagt aan die dove mevrouw, dansen zal.
3: Dansen zal.
0: Wat denk jij dat die dove vrouw zegt?
3: Nee, maar ze zijn wel aan het meezingen, zoiets.
0: Nee.
3: Nee?
0: Spelen we al?

0: even een brokje interesse naar je medemens, zeg maar. Eigenlijk.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Alleen bel ik altijd wel iemand die wat toepasselijke naam heeft als je kijkt naar het nieuws van de dag. Nou, en hebben jullie gisteren voetbal gekeken?
1: Ja, ja. Niet normaal goed.
2: Slagbank.
0: Spanje, ja.
1: Dat, had je dat verwacht?
0: Nee, had ik niet verwacht.
2: Dat ik had 2-1 in de Scudetto ingevuld, dus ik was een beetje teleurgesteld.
1: Ja, je had beter allemaal zo kunnen doen.
2: Ja.
1: Ja. Nee, maar die Spanjaarden, die hadden er zin in.
0: Ja, die hadden er zeker zin in,
1: die
0: ja.
1: hebben gewoon de Fransen vernederd.
0: Kun je zeggen, en dat op 14 juli ook nog een keer. De nationale feestdag wordt een rouwdag.
1: Ja, wat een rouwdag van ons. Ja, dat is niet best.
0: Maar goed, vanavond ook weer een belangrijke wedstrijd. En met dat in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hallo?
0: Goedemiddag, spreek ik met Argentina?
4: Ja, even, zeg het maar.
0: Ja, goedemiddag. Mag ik u een korte vraag stellen?
4: Ja.
0: Hoe gaat het met u?
4: Prima.
0: Oké, helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat kan nog wel iets beter.
4: Maar wie ben u?
0: Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Kobus Boscha, ik werk voor Radio Noordzee.
4: En?
0: Ik werk voor Radio Noordzee en ik bel elke dag altijd gewoon iemand op in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam, als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou moet vanavond Engeland tegen Argentinië voetballen. Ik denk, bel even met de pedicure salon Argentina.
4: Ja, ja. Ja, en verder?
0: Komt u uit Argentinië?
4: Ja, ik kom uit Argentinië.
0: U gaat vanavond ook kijken naar de wedstrijd?
4: Jawel.
0: Ja, wordt dat nagelbijten daar in de pedicure salon?
4: Mag ik weten, wat is uw bedoeling?
0: Nou, niks. Ik wil gewoon een kort gesprekje met u. Ik wil graag weten hoe het met u gaat. Of u vanavond naar de wedstrijd gaat kijken. Of u het spannend vindt. Dat soort dingen.
4: Ja, dat heb ik al gezegd.
0: Ja, nee, dat gaat goed. U gaat kijken naar de wedstrijd. Denkt u dat Argentinië gaat winnen?
4: Dat weet ik niet, meneer. Ik ben niet zo goed geïnformeerd over voetbal.
0: Nee, oké, maar u kent Lionel Messi, kent u wel natuurlijk, hè?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, dat is, daar wordt een hoop van verwacht.
4: Dank u wel, meneer. Goedemiddag.
0: Ja, dag. Mag ik u nog een knuffel geven?
1: Kom eens, ik hoop dat je bij de Thaise vrouwen meer succes hebt.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf €0,99. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
20: Lekkere van Albert Heijn.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Radio Noordzee. Verkeer.
3: Oh, even andersom, denk ik.
4: Nee, maar dat is om Kobus Scherta op deze laatste dag voor hem.
3: Ja.
4: 49 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Daardoor is je vertraging een half uur. De A4 Den Haag Rotterdam voor...
3: Duitsland.
4: Nee, Schipluiden.
3: Oh, Schipluiden.
4: 39 minuten. En de laatste is de A15 Oostvoorne Ridderkerk voor de Benelux. Daar is een ongeval gebeurd en een flinke vertraging van ruim anderhalf uur.
3: Nou, dat is ook wat, hè? Vanavond, vannacht droog, morgen zon en wolken. Later op de dag kan wel een klein buitje vallen. Het wordt 21 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Nou, daar zit hij hoor. Onze eigen wandelende encyclopedie, senior specialist.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
3: Met Kobus Moscha.
5: In Nieuwegein staan rijtjeshuizen in brand. Het zijn er zeker drie en omdat de huizen van hout zijn... kan het vuur snel groter worden. Een deel van de straten in Nieuwegein is ontruimd. Vorige week gingen meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts... dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dat meldt kenniscentrum Nivel op basis van het aantal meldingen van Impetigo... ook wel krentenbaard genoemd. Per 100.000 kinderen van 0 tot 14 jaar gingen er 74 met klachten naar de huisarts. En rond een school in Utrecht zijn snoepjes gevonden die vervuild zijn met cannabis. Twee kinderen die de snoepjes hadden opgegeten werden niet lekker, maar het gaat nu weer goed met ze. Dat meldt de regionale omroep.
3: Oké, ja.
4: Zit jij daar om de hele dag snoep te eten, Kobus?
5: 60 kilo... Ja, ik weet niet welk merk die snoepjes zijn, maar...
3: 60 kilo Haribo in jouw kofferbak liggen.
5: Haribo.
3: Haribo. Ja, dat is toch niet best, hè? Dat
5: nee, nee, natuurlijk niet. Dat is,
3: we hebben het toch laatst wel eens een keer eerder gehad, ook, dat die cannabis werd aangetroffen in...
5: Ja, dat klopt. En tegenwoordig wordt dat ook vaak verkocht. Hè? Je hebt edibles heet dat. Dat zijn allemaal snoepjes, koekjes. En daar zitten allemaal THC.
4: Wietlollies.
5: Allemaal in mooie kleurtjes.
3: Oh, ja.
4: En die kun je op de markt in Amsterdam kopen. De vitrines vol met wietlollies. En lopen al die toeristen met de knetterstoom met zo'n lolly in hun mond.
3: Je zal je toch wel moeten legitimeren of niet daarvoor? Zal toch wel of niet?
5: In Nederland?
3: Wel advies.
5: Ja. Nee, dat hoeft hier niet, joh.
3: Kom eens, wat zeg je nog meer vandaag?
5: Nou, even wat jarige Matt Herben. Kennen we hem nog?
4: Nee.
5: Dat was opvolger van Pim Fortuyn.
3: Zeker.
5: Pim Fortuyn werd de liefhebber van de Joint Strike Fighter uiteindelijk. Heeft het niet lang volgehouden maar als politicus. Maar is wel jarig vandaag, 74. Hans Cornelis uit Zeggens A wordt 70. Marco Kroon.
3: Oh, Marco.
5: Bekroond soldaat, wildplasser en kopstoter. We kennen hem nog wel.
4: Ja, en een van de drie van de Willemsorde. Hè?
5: Van de Willemsorde, inderdaad.
3: Onderscheiden, vaak in opspraak geweest ook.
5: Onderscheiden en vaak in opspraak, inderdaad. Mooi gezegd. Rob Geus ook jarig vandaag.
4: Oh, man.
5: Wat ik hier aantref. En Vivian Miedema, die wordt 30 vandaag. En vandaag is het ook Wereld Jonge Talentendag.
3: Oh,
5: nou, niks voor ons, want we zijn en niet jong.
4: En we hebben geen talent.
3: We hebben weinig talent.
5: En vanavond om 9 uur de halve finale van het WK tussen Engeland en Argentinië.
3: Ja, nou, dat gaat Argentinië winnen natuurlijk.
4: Maakt Messi 4 keer hens.
3: Daar zorgt de VAR wel voor, inderdaad.
5: Een soort Falklandoorlog, die herhaald wordt.
3: Voor Argentinië. En dan wordt het tegen Spanje natuurlijk komende zondag. Dus wat gaat het worden? Even een schot voor de boeg.
4: 3-1 Argentinië.
3: 3-1 Argentinië.
5: Ik zeg 2-0 Engeland.
3: 2-0 Engeland.
4: Echt?
3: Ja, oké. Okay. Ben ik jij, Jarini?
6: 2-1 Engeland.
4: Engeland ook?
6: Ja.
3: Oh. Ik denk dat Argentinië wint met 18-0.
6: Ah, kijk.
3: VAR technisch gezien zou dat helemaal niet zo gek zijn, hè?

0: Zwarte Cross. Want het vierdaagse festival staat namelijk op het punt van beginnen.
1: Ja.
0: Kobus, ben je er ooit geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Ben jij er ooit geweest, Zwarte Crossje? Nee?
2: Nee.
0: Nee? Zou je het leuk vinden misschien een keer?
2: Nou, ook niet eigenlijk.
0: Ook niet.
2: Ik hoorde het net over die stoel.
0: Ja, nee,
2: jij
0: ja,
2: nog zeggen, is dat wel voor jou?
0: Nee, ja, nee niet doen.
2: Word al misselijk ja, in de botsauto.
0: Nee, dat moet je niet doen. Nee. Nou, we moeten wel even checken voor iedereen die het leuk vindt. Of alles klaar staat natuurlijk. Hè, de bierfusten, of ze aangesloten zijn. De special effects. Zijn ze geïnstalleerd? Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: De riders, ook belangrijk. Hè?
1: Ja, blauwe M&M's.
0: De riders moeten allemaal kloppen.
1: Ja.
0: Romy Degen is een van de grondleggers van de Zwarte Cross. En nog steeds hartstikke nauw betrokken bij het Giga Festival. Romy, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Ben je nu ook op het terrein al?
3: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
1: Ligt het gras er goed bij na de maaiactie van de week?
3: Ja, dat was echt ongelooflijk, ja. Het was eigenlijk helemaal gestund. Het begon bij de koffie dat iemand zei, ja, ik breng morgen met de grasmaaier wel even mee om onder de luifels en zo te kunnen maaien.
0: Ja.
3: En toen zei hij, ja, als jij dat doet, dan zijn anderen, dan doe ik het ook. En toen zegt die jongen van Promo, die zegt, toch een berichtje aanwijden.
0: Ja, ja,
3: toen zijn er wel meer mensen. Ja, en dan werd eigenlijk een olieplek.
0: Ja, toen liep het uit de hand in één keer. Maar het gras is in ieder geval goed gemaaid. Dat kunnen we niet anders zeggen, hè?
3: Ja. Dat kunnen we niet anders zeggen, ja. Het was één grote nierennest van graswaaiers
0: hier. Leuk, leuk. Hé, hey, hoe is het met de spanning nu, zo'n dag voor het begin van de cross bij jou en bij jullie?
3: Ja, de spanning neemt natuurlijk altijd wel toe. Zeker net voordat je begint. En de spanning valt van je af als de eerste poorten opengaan. En eigenlijk de eerste mensen naar binnen rennen als dolle stieren. Om maar een mooi plekje te vinden. Ja. En nou, we zijn er klaar voor. We zijn blij met de weersvoorspellingen zoals ze er nu liggen.
0: Wat in 1997 een beetje begon als festival voor een crosswedstrijd. Is 29 jaar later uitgegroeid tot zo'n giga-evenement. Wat maakt die Zwarte Cross zo bijzonder? Kun je het in een paar woorden zeggen?
3: Wat het bijzonder maakt, Zwarte Cross is groot geworden door klein te blijven. Het zijn heel veel festivalterreinen in het hele grote geheel. Ja. We hebben 34 live podia, meer dan 1000 theaterartiesten. En er is voor elk wat wils. Dus mensen komen hier echt voor de beleving. En ze weten gewoon dat ze vermaakt worden.
0: Ja.
3: En het is een combinatie van sport, hè, motorsport, theater, kunst, stunts, heel veel muziek. En ja, ik kan er eigenlijk uren over praten.
0: Ik
3: maar
0: hoor het.
3: Je komt
0: ja,
3: op één manier, je komt er maar op één manier
0: erbij
3: achter.
0: Zijn, erbij
3: en
0: zijn.
3: En gewoon komen. Ja, ja, erbij zijn.
0: Naar welke acts kijk jij als organisator nu het meeste uit?
3: Nou, er zijn nog een aantal eigenlijk wel. Heino's, dat is natuurlijk al 18 jaar, 19 jaar een vaste band van de Zwarte Cross. Nou, ik ben heel benieuwd naar Willem Temptation. Die hebben hier al eens keer eerder gestaan.
1: Ja, ook Nederlanders, ja, hè?
3: Maar dat is al wel 10, 15 jaar geleden. En Kaiser Chiefs, niet te vergeten.
0: Oh ja, ook
3: Rocket
0: leuk.
3: Murphys.
0: Ja.
3: Ja, eigenlijk is het te veel om op te noemen.
0: Ja.
3: Maar zelfs ook lokale bandjes als het Bargkapel. En een heel klein gehuchtje hier uit de Achterhoek.
0: Ja.
3: En die komen met 100 blazers. Komen ze zaterdag achter vroegjoppen.
0: Ah, wat mooi.
3: Dus, ja, dat kon maar zo een heel apart feestje worden, zeg maar.
0: Nou, heerlijk. Nou, we gaan jullie ongelooflijk veel plezier wensen. Ja, ik zal maar niks vragen over het ene liedje, denk ik.
3: Nee, dat hebben we nu al vaak genoeg gehoord, toch?
0: Ja, nee, daar zijn we nu wel een beetje bij, of niet?
3: Ja, precies.
1: Maar Ronnie, waar ik nog wel benieuwd naar ben, ik heb ook iets gelezen over een katapult die mensen over dit megatent heen gaat schieten. Hoe zit dat?
3: Ja, dat is dus echt gewoon een ja, je gaat liggen in een stoel. En die wordt met een hele lange arm. Die wordt je eigenlijk afgeschoten. En dan ga je dus over de megatent heen. Over de volle breedte. En dat is, hij gaat dan 35 meter hoog. Gaat hij over een afstand van 75 meter, wordt hij zeg maar afgeschoten.
0: Leuk.
3: Gaat met 185 kilometer per uur.
0: Oh, Rini wilde wel even in.
3: En met een kracht van 8G.
0: Zo!
2: Is dat voor mensen die het festivalterrein moeten verlaten?
3: Ja, ja, nou, die schieten we gewoon weg.
0: Lekker dan.
3: Nee, dat is heel spectaculair. En ik heb de testsprongen mogen zien. Ja. En gaat je hart wel een keer sneller slaan,
0: We gaan de reels vanzelf wel op Insta en zo en op TikTok zien hoe dat eruit ziet.
3: Ongetwijfeld.
0: Ronnie, voor nu ongelooflijk bedankt. Ik ga nog even een plaatje voor jou draaien. Misschien hoor je hem al op de achtergrond. En we wensen jullie een hele mooie Zwarte Cross toe, jongen. Hè?

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1 €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen.

0: en aan je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: 38 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Maarsen en Bosch voor Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Je vertraging daardoor een half uur. De A15 Oostvoorne naar Ridderkerk voor Hoogvliet 36 minuten. En het laatste is de A20 Gouda Hoek van Holland voor Terbergseplein. Daar zijn wegwerkzaamheden. En daardoor is je vertraging 33 minuten.
4: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Het is Jordi van der Boer.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En Lot uit de loterij in de middagshow. We moeten het zo meteen nog even hebben over een bossie gladiolen. Dat is natuurlijk de track die wij vorige week met z'n allen hebben gelanceerd.
2: Ja, ja, ja.
0: Samen met Benny Solo en zanger Alex. Hoe staat het ervoor qua videoclip, et cetera? Even een kleine update. Ik kom daarop omdat zowel Benny als Alex hebben een heerlijke slagroomtaart hebben ze afgeleverd vandaag. En die staat hier op tafel in het huis van de Hollandse Hits.
2: Ja, die gaan we eens even goed burgemeester maken.
0: Die is echt goed. Dat is een goed taartje.
2: Goed taartje.
0: En voor iedereen die het vergeten is, het is belangrijk om te marcheren op de maat van een bosje gladiolen. Zullen we hem zo meteen weer een keer inzetten. En dat doen we dan volgende week als we in Nijmegen zijn veelvuldiger.
2: Ja, en als je nou mee gaat doen met de Vierdaagse, je gaat hem lopen en je wandelt op het tempo van een bosje gladiolen, dan 50

0: ook met zo'n grote taart in je giegel.
1: Ja, een beetje suiker, hè?
2: In principe moet je het ook gewoon redden. Ja, jij bent met andere zaken bezig.
3: Uiteindelijk lig je op je rug en dan komen ze op de maat van Saturday Night Fever. Kom eens. Ja,
2: met de AED, hè, Rick? Ja. Doen ze dat, hè? Dat is op de maat van inderdaad...
1: Staying Alive van de Beatles.
2: 101 BPM, volgens mij.
3: Maar dat dat nummer ook zo heet, dat is er wel bizar.
2: Ja, Staying Alive.
1: Dat had zo moeten zijn.
3: Ja. Dat had zo moeten zijn.
2: Maar ik vind het een hoop gedoe als je iemand moet helpen. Oh, moment, ik moet even Spotify opstarten. Zoeken, Bee Gees, dat liedje was ook alweer.
1: Oh, shit.
0: How deep is your love?
2: How deep is your love? Gaat hij nog de pijp uit. Dat is veel te langzaam. Dat is niet goed. Staying Alive. Hey, nog even wat anders. De zorgwekkende daling van het waterpeil.
1: Ja, dat is wat. Sproeiverbod. Ja,
2: sproeiverbod bij de boeren in Nederland. Aardappels komen dit jaar direct als chips uit de grond bijna. Want ja, dat gaat in één keer hard natuurlijk. Het grondwater staat zo laag dat de wortels in Australië omhoog schieten, bij wijze van spreken.
0: Dat is wel heel laag, ja.
2: Dat is wel heel laag. Maar moeten we ons zorgen maken erover?
3: Nee, joh.
2: Nee.
3: Nee.
2: Hebben we nog genoeg water?
3: We zijn een waterland, hè? Wij zijn een waterland.
1: We hebben hier de Noordzee. We hebben elke rivier zo'n beetje in Europa mond uit in Nederland.
2: Maar ook de rivieren natuurlijk veel te laag.
1: Ja.
2: Aantal pontjes kan niet meer varen. Zo zijn ze op de Waal en op de IJssel. Hebben ze al meerdere pontverbindingen zijn uitgevallen.
1: Echt waar?
2: Dus ja, ik wil niemand nerveus maken of zo. Ja, je kan wel varen, maar het stuift alleen zo als er een boot voorbij komt. Dat is een probleem. Dus, maar daar is dus ook al hommelus. Dus ja, je zegt wel genoeg water. Maar je moet altijd gewoon een beetje voorzichtig blijven. Ja,
0: maar dat wordt gewoon de nieuwe melkkoe. Water, ja, let op. Water, let op. Ja. We hebben energie gehad, we hebben benzine gehad. Water wordt de nieuwe melkkoe.
1: Ja, en water is natuurlijk, hè, mijn zwager woont in België. Water is in België hartstikke duur. Dus wat doen ze daar? Daar leggen ze regenwaterbassins aan. Waarmee je dus de toilet doorspoelt met regenwater. Wat een hele mooie oplossing is. Maar dat doen ze ook omdat water hartstikke duur is in België. En het hier kost het niks. Dus iedereen die jaagt er gewoon duizenden liters doorheen om de Annabelle en de gladiolen water te geven.
2: Oh, oké. Okay.
0: H2OJ.
2: H2.
1: Pardon?
0: OJ.
1: Oh.
2: H2OJ. Goed mensen, 5:10 is het. De dag zit er lekker op.

0: ultieme zomertrack. Ferry de Lid, Shaq en Baco in Monaco op Radio Noordzee. Vandaag hebben we een stagiair in huis.
1: Hebben we een stagiair in
0: huis?
1: Ja,
0: we hebben een stagiair in huis.
2: De eerste stagiair die al gelijk aan zijn pensioen bezig is bijna.
0: Echt, hoe gaat het, Rini? Want je moet natuurlijk zometeen 2 weken de honneurs waarnemen.
3: Nou ja, 2 weken. Het zijn natuurlijk maar 3 dagen per week, geloof ik. Hè?
0: Ja, nee, maar Kobus die heeft goed voor zichzelf gezorgd. Heb jij nog bepaalde eisen op je rider staan waar we elke dag even rekening mee moeten houden?
3: Ja, maar dat bespreek ik liever na de uitzending.
0: Na de uitzending, want
3: we hadden vroeger met Bentje ook zo'n rider.
0: Ja.
3: Dat bestaat uit een technical rider.
0: Oh, technical rider, oké.
3: Okay. Ja, waar de aansluitingen moeten op het podium.
1: Oh. Ja, hoeveel gitaar je meeneemt. Wat, piano en zo. Ja,
3: de technical rider en de personal rider, is dan... M&M.
1: Daar staat dan een slagroomtaart op. Van Benny en Alex.
0: Dan komen we er met Kobus lekker makkelijk vanaf.
2: Ja, ik heb een Easy Rider.
0: Een Easy Rider? Ja.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen. Maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf

0: Ik ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra.

0: van de meer dan 20 verfzaken.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
4: Kippie.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Radio Noordzee, verkeer.
9: Nou, 34 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Den Haag Rotterdam voor Schipluiden, een half uur. De A15 Ridderkerk Oostvoorne voor de Benelux. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 3 kwartier. En de laatste is de A50 Eindhoven Arnhem voor Ravenstein. Daar is je vertraging 28 minuten.
10: Vanavond, vannacht is het hartstikke droog. Morgen wat zon, ook wat wolken later op de dag. Dat kans op een buitje.
9: Dat is goed voor het grondwater.
10: Dat is goed voor het grondwater. De boeren zijn er ook hartstikke blij mee. Als een paar druppels regen naar beneden toekomen. 21 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Nou, daar zit hij. Onze onmisbare, antieke, maar glanzende trots.
8: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
10: Onze Kobus. Roodvoeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om daarmee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water en daardoor gaan er ook meer vissen dood. En die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. De Noordzee is ook uitzonderlijk warm. Vanmorgen om 8 uur was het zeewater bij een KNMI-meetstation voor de Zuid-Hollandse kust 20,4 graden Celsius. En dat is een record voor de tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei al een hittegolf. En het laatste seizoen van de politieserie Flikker Rotterdam wordt gewoon uitgezonden, meldt het AD. Er was onduidelijkheid over na het plotseling overlijden van acteur Kees Geel. Die speelde in de serie de rol van regisseur Stan Vroom.
11: Ja, ik zal nog te denken, Rini. Kees was natuurlijk ook stemacteur, net als jij bent.
12: Zeker. Nou ja, en voice-over voor... Ja. Wat deed hij voor programma's? Wel, een aantal programma's ook.
11: Ja.
9: De Bevers van John en Kees.
12: Was hij
9: ook stem van, hè?
11: Heb je hem gekend, of niet?
12: Nee, nou, van tv, maar ik heb hem nooit ontmoet. Nee.
11: Ik was echt verrast over het feit dat hij is overleden op jonge leeftijd.
9: Jong nog, ja.
11: Ja.
9: Ik vind dat er veel mensen overlijden aan een hartstilstand. Mag ik dat zeggen?
11: Dat mag jij. Jij hebt het al gezegd nu, hè?
9: Ik heb het al gezegd. Ja,
12: uiteindelijk is dat altijd toch wel de doodsoorzaak?
11: Uiteindelijk is wel. Ja,
9: maar heel veel jonge mensen, sporters, scheidsrechters, noem het maar op. Het is echt, het is best wel veel. Er wordt nu al gesproken ook over, dan niet over de hartaanvallen, maar dat we ook een sterftepiek hebben ten aanzien van de hittedoden.
11: Nieuwslezers niet eigenlijk komen, hè? Dat hoor je niet zo vaak.
9: Daar hoor je heel weinig, over, inderdaad. Goed, we kijken nog even naar wat luchtiger nieuws voor vandaag, de 15e. Wist je dat de papieren uitvouwbare wegenkaart nog altijd mateloos populair blijkt te zijn als we op vakantie gaan? Dat valt op te maken uit cijfers van de ANWB.
11: Goh.
9: Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. Ja. En wat meest handig is voor die kaart is dat je kunt handige aantekeningen maken op de kaart.
11: Maar ik vind het wel een vrij gedoe met zo'n kaart van 16 bij 16 in de Fiat.
9: Het lijkt wel een stembiljet, zou je zeggen. En je moet iemand hebben die het goed kan lezen. Want ik weet, als ik met mijn vrouw in de auto stap en ik geef haar de wegenkaart en we moeten naar Italië, dat we in Gothenburg, Zweden staan.
11: Komt niet goed.
9: Nee,
11: dat komt niet goed.
9: Hey, bij warm weer staan de roltrappen in de bibliotheek in de binnenstad van Utrecht uit. De bibliotheek kiest daarvoor omdat als gevolg van het overbelaste stroomnet een beperkte hoeveelheid stroom stroom per dag mag worden gebruikt. Het gevolg is nu dat de airco aanblijft, maar dat de roltrappen worden stilgezet.
11: Dat kan niet allebei dus.
4: Respect. De gemiddelde leeftijd van een bibliotheek. Ik wil niemand wegschrijven.
11: Nee, maar je gaat
4: maar ligt toch vrij hoog. Ja. De mensen die misschien minder valide zijn, die wat ouder zijn, die de roltrap dan kunnen gebruiken om naar de bieb te gaan.
11: Ja.
4: Die moeten nu dus eerst komen ze uit de bloedhitter. Dan moeten ze 30 trappen omhoog om een boek uit een kast te trekken.
11: Ja, maar ze zijn wel afgekoeld. Want de airco staat wel aan.
13: Watertekort.
11: Ja, die gaan de bibliotheek in, die komen er nooit meer uit.
4: Nee, dat denk ik niet, nee.
9: Opvallend dat een overbelast stroomnet toch spanning oplevert. Dan, en dan tot slot nog even de kringloop in waar is het ook weer? In Krimpen,
4: ja.
9: Oh, ja. Dat is kringloopvrijwilliger Ko van Doornen. Die is pissig, want ze hadden daar kledingdonaties. Ze krijgen allemaal van die hele grote containers, hè, waar je je kleding in kan gooien.
11: Ja, ja.
9: Nou, ze komen kleding tegen, maar ze komen vooral vuilniszakken tegen, strontluiers, lachgasflessen, zwangerschapstesten, tuinafval, slachtafval. Omdat als slachtafval erin zit, ook heel veel maden in de kleding. Ze zijn het eigenlijk spuugzat daarbij de kringloop in Krimpen. Sterker nog, we wilden ze bellen, maar ze zijn al dicht.
13: Ja, misschien moet ik er ook maar eens mee ophouden om dat allemaal af te geven.

0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles

0: Reunie.
1: In de middagshow snelle met Reunie.
2: Radio Noordzee.
3: Wat een middag.
2: René Verkerk.
1: Ja, alle voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang op dit moment. In Nijmegen, waar volgende week natuurlijk de Vierdaagse zal plaatsvinden. Dat gaat wat worden, hoor.
4: Hoeveel? 2 miljoen mensen komen daarop.
1: Ja, die zijn dan in totaal per week wel op de been. Natuurlijk, zoveel mensen lopen er niet mee, want er zal wel een klein potje worden als er zoveel mensen.
4: Nee, maar ook met de feestgangers, want de feesten beginnen zaterdag.
1: Zaterdag beginnen de feesten, die duren dan tot en met volgende week vrijdag. En dan, dinsdag gaat de Vierdaagse zelf beginnen. En
4: maar denk jij dat het heel gek is, want we hebben natuurlijk het Vierdaagse lied gelanceerd.
1: Ja.
4: Het zou toch leuk zijn dat we bijvoorbeeld, want er lopen natuurlijk ook veel soldaten mee uit allerlei landen, dat we een paar Amerikaanse soldaten, een Bassie Gladion.
1: Een Gladion,
4: mee kunnen laten zingen.
1: We kunnen dat natuurlijk altijd proberen. Want wij zijn daar volgende week 2 keer. We zijn er op woensdag. Dat is de officiële roze woensdag in Nijmegen. Iedereen in het roze.
4: Oh, goed dat je het zegt. Moet ik nog iets roze meenemen?
1: Ja, maar je gaat roze. Ja.
5: Zijn de koeken ook
1: de roze? De koeken zijn alle koeken. Alles is roze, Rini. Alles. En wij staan daar 's middags met dit radioprogramma staan op het Hertogplein. Dat wordt even omgedoopt tot het Radio Noordzeeplein. Echt, wordt hartstikke tof. Want de wandelaars lopen langs het Hertogplein op woensdag. Dus
4: ja, heel tof.
1: Dan kunnen we ze vragen. We kunnen ze van alles laten
4: aanmoedigen.
1: Doen. We kunnen ze een bossie gladiolen laten zingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of we krijgen het wel voor elkaar.
4: We gaan het gewoon doen, toch?
1: We gaan het fixen. Leuke artiesten ook op het podium. Rutger van Barneveld staat er onder andere.
4: Tom Haver.
1: Tom Haver.
4: Jacques Herp.
1: Jacques Herp.
6: Jacques Herp?
4: Ja.
6: Serieus?
1: Manuel. Ja, Jacques Herp.
6: Zo, wat leuk, man.
7: Ja. Hij lacht.
1: Ik ben benieuwd of hij nog komt, of hij nog twee verschillende schoenen aan.
6: Twee verschillende schoenen.
1: Dat had hij altijd. Altijd een witte en een zwarte schoen.
4: Oh. Okay.
1: Dus,
6: de ene schoen was van Manuela.
5: Ik heb altijd een linker en een rechter.
1: Ja, hij heeft een zwarte en een witte. Hij heeft een zwarte en een witte schoen.
6: Oh, wat grappig.
1: Echt, even opletten of dat nog zo is woensdag. En dan op vrijdag, de grote finale dag.
4: Ja.
1: Dan gaan wij uiteraard daar bij de Via Gladiola staan. Dat is de Sint-Anna-straat. En ja, daar komen natuurlijk de strijders over de eindstreep. En die krijgen dan een gladiool. En wij zullen ze opvangen met een bossie en een bossie en een bossie,
4: en een bossie gladiolen.
1: Het is belangrijk om het liedje de komende week nog zo vaak en zoveel als kan te
4: stampen.
1: Oefenen. Ja, stampen.
4: Even stampen, oefenen. Stampen, stampen.
1: Ja, dus ik weet niet of we er klaar voor zijn dat we even de keeltjes een klein beetje schrapen.
4: Dit
1: is, kijk.
8: Hey, Benny Solo. Ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex. Geweldig.

0: Helemaal zomer op de radio, inderdaad. Splitsing in de middagshow bij Radio Noordzee. En geef me wind en zeilen.
1: Zon.
0: En vooral Noordzee.
1: Ja.
0: Dat is niet heel onbelangrijk. Die overigens prima op temperatuur is, hoorde ik Kobus net zeggen.
2: 20,4 graden.
1: Er bestaat een kans dat ik voor het eerst in mijn leven de Noordzee in ga, denk ik.
0: Mag nog wel een graadje of 9 bij voor het mooie Kobus.
2: Maar echt, als het echt lekker is, ja, dan is het wel een stuk beter natuurlijk.
0: Ja, het is toch nog wel dat je even schrikt als je de teen erin zet, denk ik.
2: Nou, misschien als iedereen erin gaat plassen nu, dan is het morgen 29 graden.
0: Is niet heel fris, maar het is een idee inderdaad. Ja. Voor meer handige tips kunt u me volgen. Kobus Boscha met SCH. Hé, zometeen de quiz over pak een beetje een half uurtje, denk ik, ongeveer.
1: Ja, zoiets.
0: En in de quiz staat eigenlijk altijd één Nederpop klassieker centraal. Kobus, welke is het vandaag eigenlijk?
2: Normaal, met Oerend Hart.
0: Oh, zo. Het is een beetje een vooruitblik op de vakantie naar Thailand, denk ik.
2: Nee.
0: Nee, naar de Zwarte Cross, man.
2: Oh, de Zwarte Cross.
0: Dat kan natuurlijk ook. Zometeen een vraag uit die track. Met het juiste antwoord maak je dus kans op het Radio Noordzee prijzenpakket. Daarin onder andere de koffiebeker, de mok van Mokkoning. Maar ook het sleutelhangertje met het klompje eraan. Dat is ook mooi, hè?
2: Ja.
0: Wij vroegen ons van de week af, zou het nou daadwerkelijk zo zijn dat Wolter Kroes zich heeft overgegeven aan een soap, aan een real-life soap?
2: Ja, toch?
0: Dat hebben wij ons continu afgevraagd. Van ja, we hoorden wel wat geruchten, inderdaad. Ik kan inmiddels uit ervaring vertellen, het is zo.
2: Oké,
0: ja, ze zijn druk aan het filmen.
2: Oh.
0: En bij onze nautische vriend vanochtend, we hebben allebei dezelfde nautische vriend, Rob is zijn naam, kan ik uit volle overtuiging roepen, ja, de camera's lopen de hele dag mee.
2: Oké, maar dat heb je van die autistische vriend. Of
0: nee,
2: die nautische vriend.
0: Niet autistisch, nee, maar ik was daar en daar kwam Wolter aan met draaiende camera's.
2: Oh,
1: dus jij hebt ook een glansrol in de...
0: Ik moest stellen nog eens tekenen.
1: Tekenen? Waarvoor?
0: Ja, dat ik in beeld kom.
1: Oh, dat is een quitclaim.
0: Ja, moest ik tekenen. Dus die komt eraan. Zal een beetje oktober zijn, zei hij.
2: Oké.
0: En ik zeg niet op welke omroep of zo, dat heb ik beloofd. Maar daar is onderweg. Maar er gaan echt leuke dingen in de soap Wolter Kroes gebeuren, kan ik je melden.
2: Oké.
0: Echt hele leuke dingen. En je hoort hem zo in de middagshow als de muziek begint te spelen. Hoor je zometeen na Samantha Steenwijk. Jullie nieuwe vriendin, hè?
2: Jazeker.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets

0: Kennisdaanland.be.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Even bollen. Iedereen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Varenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
7: 30 vertragingen, wel Flitsmeister genoeg. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4, Den Haag Rotterdam voor Schipluiden. 23, zul je net hebben. 23 minuten. De A15 Ridderkerk Oostvoorne. Voor Benelux staat een vrachtwagen met pech, waardoor je vertraging opgelopen is na 3 kwartier. En de laatste is de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 22 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Frans in ons geval.
1: Op dit tijdstip mag dat natuurlijk ook wel. Het is 6:09. We maken ons heel voorzichtig op voor de quiz. Het leukste spel van de Nederlandse radio. Zometeen, het zou hartstikke tof zijn als jij een keer meespeelt. Je krijgt zometeen een vraag uit Normaals Oerend Hart. Omdat morgen de Zwarte Cross begint.
0: Ja, en normaal is toch de huisband van de Zwarte Cross.
1: Beetje hukken, maar een beetje hukken.

0: einde van het jaar. En het is een beetje gebaseerd op het bekende bordspel Monopoly. Of is het Monopoly?
1: Monopoly. Is het Monopoly? Monopoly.
0: Ja, het is altijd Monopoly.
1: Dat is ook wel een Monopoly.
0: Monopoly, ja. Maar jij bent een beetje een halve cowboy natuurlijk.
1: Nee, maar het is een Engels taal. Het is een van origine Engels spel.
0: Zullen we een spelletje spelen, Jonathan? Ja, leuk. Monopoly. Je bent toch een soort Amerikaan of zo?
1: Ja, we hebben half Amerikaan.
0: Er worden 12 kandidaten gezocht die dus gewoon $2 miljoen kunnen winnen.
1: Zo.
0: Dat vind ik
1: dat serieus geld.
0: Serieus geld. Een beetje doelloos door straten lopen zonder geld. Klinkt als een normale woensdag voor ons. Dat is een beetje het idee van het spel.
1: Bestaat al lang hoor, dat Monopoly.
0: Ja, dat is...
2: Monopoly.
0: Jaren 30, denk ik.
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: In ongelooflijk veel verschillende talen ook.
1: Ja, edities ook.
0: Edities.
1: Met steden, dorpen, landen.
0: In Nederland heb je natuurlijk ook meerdere edities... met allerlei leuke dorpen of steden... die dan hun eigen spel hebben. Nijmegen, zoals ik de laatste keer zag. Ik weet, heeft Balk ook al een... waar jij woont?
1: Wij hebben ook een eigen Monopoly-spel, ja.
0: Nou, zou je toch wensen dat je zo snel mogelijk in de gevangenis zit, denk ik? De hele dag door Balk heen moet lopen. He, toch, of niet? Ja, in 1935.
1: Oh, oké. Okay. Zo.
0: Toen werd het voor het eerst op de markt gebracht. 26 talen inmiddels.
1: Zo.
0: Het geldt als een van de meest verkochte bordspellen ter wereld. Ja, vals spelen, hè? Mag dat nog?
1: Jawel, toch?
0: Ik weet het niet.
1: Als je maar stiekem doet.
3: Geld achterover drukken.
2: Zo, zonderhollige gebellen.
0: Ja. Ja, geld achterover. Ik heb wel het idee, Rini, dat Monopoly steeds crimineler wordt.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik speelde het laatst.

0: Het is Amar.
1: Radio Noordzee. Neder-popquiz.
0: En stem in je hart. Ja, de quiz, hè, moet weer gestreden worden. Ja, we hebben hier natuurlijk een beetje verklapt op welke popklassieker het gaat. Dus je hebt je enigszins kunnen voorbereiden. Normaal namelijk centraal in de quiz vandaag met Oerend Hart.
2: Ja, normaal is natuurlijk wel een beetje de huisband van de Zwarte Cross. En vandaag de vraag, waar rijdt Tinus op?
0: Waar rijdt Tinus op? Nou weet je, luister anders even heel goed naar het volgende.
1: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Ja. René de Popquiz.
1: Ja, het gaat kraken, het gaat kraken. Ja, wat was het ook alweer, hè?
2: Bert is op zijn Norton en Tienes op de A, fatbike. B, een rolstoel. Of C, de BSA.
1: Rolstoel.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Die jongens zijn op leeftijd inmiddels, hè?
1: Het kan alle kanten uit. Ja, één goed antwoord zit er sowieso tussen. Is het A, is het B, is het C? Bert is op zijn Norton, Tienes op de A, fatbike. B, rolstoel. Of is het C, de BSA? Dat is, ja, dat is een lastige evengoed.
2: Ja.
1: Goh. A, B of C, hoe gaan we het fixen vandaag?
3: Nee, BSA.
1: Oh, BSA.
3: Ja, bij de lift blijven.
2: Goed zo. Als je dat niet hebt gehoord, ga je gewoon naar radionoordzee.nl. Dan zie je de Tom Cruise van de Nederlandse radio, René Verkerk, staan. Daaronder staat stuurbericht. Open die WhatsApp, dan stuur je A, fatbike, B, een rolstoel of C, de allermoeilijkste, de BSA.
1: Goed zo. Er wacht jou een mooi prijzenpakket. Daarin onder andere de klomp, de sleutelhanger.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: is bijna 6:30. Vanavond, vannacht is het droog. Morgen een dag met zon, ook wat wolken. Later op de dag kan een klein buitje vallen. Het is alleen maar goed tegen de droogte natuurlijk. 21 graden aan zee, 28 graden in Limburg.
2: Radio Noordzee, verkeer.
3: Flitsmeister meldt nog 14 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A1 Amersfoort Apeldoorn voor Barneveld. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 12 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam voor. Daar staat een auto met pech. Je vertraging een kwartiertje. En de laatste is de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein. Daar is je vertraging 20 minuten.
0: Nou, we gaan er eens even lekker voor zitten.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Daar zit ze, ons eigen zonnetje naar Celine. Goedenavond.
9: Wel, goedenavond.
0: Fijn
9: goedenavond.
0: Dat je er eens even bent.
9: Ja, fijn om er weer eens te zijn.
0: We hebben de hele week hebben we Maarten en Marleen gehad.
9: Oh ja,
0: een
9: beetje chaotisch.
0: Toch, ja, het is een beetje chaotisch.
9: Oh, dan komen ze samen.
0: Komen ze met z'n tweeën. Ja, ze maken dan eerst ruzie. Ik wil. Dat gaat zo de hele tijd door. En oké, dan gaan we samen.
9: Ja, jullie zijn gewild. Ja, ik weet het.
0: Dat is het. Dus ja. Jij bent alleen. Met wie doe je het vandaag?
9: Ja, ook met Maarten. Maar die heeft zijn vrouw en zijn kind op bezoek.
10: Ja, dat zag ik ja.
9: Dus ze zijn even gezellig samen eten.
0: Oh, die doet even een rondleiding.
9: Precies.
0: Okay, ik ben benieuwd of ze hier nog langskomen komen, Jenny.
10: Nou, dat zou wel leuk zijn, toch?
0: Dat zou wel leuk zijn.
10: Goede voorbeeld te geven aan de kinderen.
9: Ik denk dat ze lekker aan de maaltijd
0: zitten. Dat zal. Ja. Hoe laat kunnen wij noteren? Want we zitten natuurlijk een beetje met het WK te rommelen.
9: Volgens mij gewoon rond 22:30.
0: Rond 5:00,
9: dat zijn de laatste berichten die ik zelf heb gezien. Dus, maar het kan altijd wijzigen.
0: Oké, wat zit erin vanavond?
9: We hebben een indrukwekkend verslag uit de rechtbank uit Maassluis. Daar is een totaal uit de hand gelopen ruzie geweest. Oh. Eentje heeft expres een ander doodgereden.
10: Oh.
9: En in de rechtbank worden die beelden ook vertoond.
0: Oh,
9: wij gaan dat natuurlijk niet laten zien, maar je kunt het wel horen.
10: Ja, heftig. Och,
0: wel heftig, hè?
9: Ja, en ik heb het net al in de vroege uitzending gezien en dat is een heel heftige zaak.
0: Dat kan ik me heel erg goed voorstellen, ja.
9: Ja.
0: Bizar zeg.
9: Ja. En verder, er zijn ook mensen die hekel hebben aan het mooie weer. Met deze warme temperatuur, dat zijn de binnenvaartschippers.
0: Oh.
9: Want die komen bijna de wateren niet meer door. Er ligt gewoon niet genoeg water. Dus ze komen met die boten niet er doorheen. Of de boot is half beladen.
0: Ja.
9: Dus die spreken we, die zijn boos en die zijn niet blij. En verder vroeg ik me af of jullie de vierdaagse wel eens gelopen hebben.
10: Ja, de avondvierdaagse.
9: Alleen de feestjes hebben gedaan.
0: De feestjes wel, want wij zijn natuurlijk entertainers, Celine. Zoals
9: dat
0: je weet.
9: Ik,
0: we zijn entertainers, dus wij moeten daar wel op de zomerfeest zeg maar ons ding doen. Maar lopen, het is wel een prestatie, hè, dat je die 50 kilometer doet of zo. Hè.
9: Ja, dat is wel knap.
0: Ja, heb jij het gedaan ooit?
9: Ik heb voor SBS verslag gedaan. Volgens mij heb ik toen nog meer dan zoveel kilometer gelopen.
0: Ja, oh, echt wel,
9: ja, want ik moest de hele tijd van A naar B rennen.
10: Oh.
9: Dat was echt verschrikkelijk.
0: Ja. Ja, maar zouden we jou een keer mogen opgeven om hem dan 4 dagen te doen of zo.
10: Komen wij een gladiool brengen?
0: Ja, uiteindelijk op de Sint-Annestraat. Ja. Leg je gladiool en kruisje.
9: Ik vind het wel een leuke uitdaging. Ik wil wel iets meer dan een kruisje dan.
0: Maar waar
9: wil ik naartoe met dit verhaal?
0: Ja,
9: doen dit jaar bijna 6.500 militairen mee. Er doen altijd heel veel militairen mee natuurlijk. Ja. En zitten dan op kamp Heumensoord.
0: Ja, klopt. Ja.
9: Maar je zou denken, militairen, dan verloopt alles gesmeerd. Want ze moeten dat hele kamp opbouwen. Is echt een soort mini-stad met een ziekenhuis erin en een eetzaal en dit en dat.
10: Brandweerkazerne.
9: Ja, klopt. Maar er zit een kink in de kabel. Er gaat iets heel erg mis. En wat dat is, dat zie je vanavond.
0: Oh, dat is heel spannend. Dat ga je nu niet zeggen.
9: Nee.
0: Nee, dat moeten we vanavond zelf ervaren.
9: Juist.
0: Goh, die militairen lopen trouwens met extra bagage in hun rugzak. Hè? Kilootje of 30, 20, 30 kilo extra.
10: Hè?
0: Ja. Dat moeten zij wandelen. Dat moet zwaarder zijn dan
9: de
0: andere lopers natuurlijk. Ja. Hè? Dus zonder die 30 kilo is het al behoorlijk afzien.
10: Nou, inderdaad.
0: Die gasten die worden echt gewoon afgebeuld worden ze.
10: Ja. Ja.
0: Hey, leuk Celine, vanavond. Nou ja, je hebt ons wel gegrepen hiermee.
9: Hoop het.
0: 5 voor. Hebben we dat een sushi al op, Kobus?
10: Daarbij hadden we het wel. Er is veel besteld, hoor.
0: Er is wel veel besteld, maar we zorgen ervoor dat we aan je lippen hangen om 5:30 op SBS6.
9: Fijn.
0: Dankjewel, Celine. Mooi avond.

0: Het is Rutger van Barneveld.
1: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: En de zon zien zakken in de zee. Nou, dan gaan we eens even kijken of we er een beetje uit kunnen komen. Hallo.
2: Goedenavond.
0: Met Arnold hoor ik, of niet? Arnold?
2: Ja, klopt. Dat klopt precies.
0: Zo. Oh, gaat het Celine of niet?
3: Ja.
2: Geef niet even een glasje water.
0: Ja. Komen ze even mond-op-mondademing toepassen of gaat het allemaal nog
3: goed? Nee, dat gaat allemaal goed.
0: Het gaat allemaal goed. Ja, nee, ineens gaat het weer.
3: Ja, heel goed.
2: Ja, hey, Arnold,
0: Arnold, ga jij naar de Zwarte Cross toe eigenlijk, of niet?
2: Nee, ja, ik heb geen kaarten.
0: Ben je er wel ooit geweest?
2: Nog nooit.
0: Het lijkt mij fantastisch. Ik moet je zeggen, ik ben er ook nooit geweest. Misschien vind je het leuk om volgend jaar samen te gaan.
2: Nou, dat zou ik geweldig vinden.
4: In een tentje ook op de camping gezellig met de camping,
0: ja, met zo'n rol wc-papier onder je arm, zeg maar.
2: Ja, inderdaad. Beetje... Net als de camping vroeger. Ja, ik heb 17 jaar op een camping hebben vroeger gestaan. Dus ja. Ik weet wel wat. Ja,
0: dat is toch...
2: Camping de Tolle Neuspeet. Ja.
0: Oh ja, maar het is een beetje back to basic toch, is dat een beetje allemaal.
2: Ja, dat is typisch Nederlands.
0: Leuk, nou, dan spreken we bij deze af. Normaal, uit 1977, staat centraal in de quiz vandaag. Ja, wat is het, hè? Bert is op zijn Norton en Tien is op de A, fatbike, B, rolstoel of C, BSA.
2: De BSA.
0: Weet je eigenlijk waar BSA voor staat?
2: Ja, dat is net als de Jawa, dacht ik. Dat is een merk, ja. Ik ben van 1980, dus ik weet...
0: Nou, dan moeten we het even...
2: Maar ik weet het wel.
0: Misschien moeten we het even aan iemand vragen die uit 1880 komt. Kom eens.
5: Het staat voor Birmingham Small Arms. Ja. Oh. Dat is eigenlijk een fabriek die werd opgericht voor...
2: Engelse motor dus.
5: Ja, ja inderdaad. Ja. Zo snel als een kogel.
0: Arnold, we moeten nog wel even checken of het echt zo is. Dus luister mee, zet de oren wagenwijd open.
1: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
6: Met is op zien, Norton en Tien is op de BSA.
0: Ja! Lekker man. Helemaal goed, dat levert jou iets moois op. Je krijgt de sleutelhanger met een klomp daaraan. En ook de koffiebeker, de Radio Noordzee Mok van Mokkoning. Laten we jouw naam opzetten. Dus heb jij allemaal verdiend door keihard te werken en te leveren vanavond?
2: Oh, mannen.
0: Ja, lekker man.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Zeker weten.
0: Nou, heb het goed en een lekkere avond, hè. Dankjewel voor het meespelen.
2: Hey, jullie ook, hè. Fijne uitzending. Dankjewel, het goes.

0: Radio Noordzee, Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Nou, misschien. Het is eigenlijk...
1: Ja, helaas wel.
0: Het is geen toeval eigenlijk dat deze track even voor zevenen gedraaid wordt. Maar we nemen geen afscheid voordat we aan Rini hebben gevraagd hoe de stage ging vandaag.
2: Dat is aan jullie, om dat te beoordelen.
0: Wij hebben er een heel goed gevoel bij.
2: Oké. Nou, ik lever straks mijn rider nog even in. Zie ik jullie maandag.
0: Heb jij er ook een goed gevoel bij?
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Met Kobe zijn we al 30 jaar aan het bouwen om te kijken van misschien kunnen we ergens naartoe. Ik moet zeggen, in één dag pak jij een hoop op.
0: Ja. Maar ja, je voelt toch ook een beetje de druk op de schouders. Je moet 2 weken lang Kobus Bos gaan, moet je overnemen.
2: Ja.
0: Dus het is niet niks, Rini. Maar wij hebben nogmaals alle vertrouwen dat het compleet goed gaat komen.
2: Nou, dus ja.
0: Spreken we maandag af?
2: Zeker.
0: Even voor vieren?
2: Ja, zeker.
0: Bakkerskoek, kopje koffie.
2: Bakkerskoek?
1: En zure matten alsjeblieft.
2: Dat moet ik nog eventjes.
0: Dat is die traditie, daar laten we je nog kennis mee.
2: Oké.
0: Wij gaan heel voorzichtig de pijp aan Maarten geven, denk ik.
3: Ik vond het ontzettend vermakelijk.

0: Dat we hoorden dat een Franse campingboekingssite is gehackt.
1: Hey.
0: Hierdoor liggen de gegevens van tienduizenden Nederlanders die via deze site een vakantie hebben geboekt op straat. De hackers hebben inmiddels toegang tot het meest geheime document ter wereld.
1: En dat is?
0: De slagboomcode van camping Le Soleil. Zeg, een onwijs mooie avond en wij melden ons morgenmiddag om 4:00.
2: Wat fijn.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je. Van Jumbo.
9: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro.

0: En voordelig bij de verfzaak.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen,
0: welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: Quickfit en weer verder.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt

0: uit is, daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
2: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. Twee kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van drie rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar een supermarkt en kwam terug met drie pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
4: Radio Noordzee.
5: Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Joris Raas.

0: Radio Noordzee.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Youfone.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: ook het gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt. Wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2+2 gratis. En per snelfiltermaling, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bon gelati-ijsje.

0: vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstor. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: van Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Alle verf super voordelig.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress.

0: Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om twee moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed.

0: Radio Noordzee.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week in de bonus. Aver

0: achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: jaren voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. Drie huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een vierde woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De

0: oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18+ speelbewust.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa.
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis,

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd...

0: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja, goed.
16: Dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK, de Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste

0: De dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur.

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen

0: wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: www.radio-noordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stopteken, ze ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.